0: heb je nodig om mijn passie vorm te geven. Ik heb je nodig voor mijn plan zo geniaal. Niet om dit oude kille vel warmte te geven. Wees niet bevreesd, ik heb een hoger ideaal. Mira.
1: Je hebt me afgenomen wat me lief is.
0: Het verhevigt begeerte, behelst mijn verstand. Geef jezelf over, wordt mijn geest verwant.

0: nooit. Je bent krankzinnig.
1: Nee, ik rust niet tot jij instemt met je lot. Wie ik uitverkoor, brengt mij waar ik hoor. Help mij, kies voor mij.
2: In gedachten zal ik nooit sterven. In gedachten ben ik nooit alleen. In gedachten zijn we samen. In gedachten zijn wij één.
0: Amon.
2: En de tijd zal de waarheid onthullen. Dat wat echt is,

0: Hij is hier niet, prinses.
1: Hij is hier wel. Ik hoor hem. Hij wacht op mij. Amon!
0: Je bent in de war, prinses. Hij is al vertrokken.
1: Leugenaar. Je liegt.
0: Wat doe je nou? Prinses.
1: Blijf bij me vandaan.
0: Ik heb het beste met je voor.
1: Ga weg.
0: Wacht nou. Luister naar me.

0: mysterieus is het lot. Arresteer deze goddeloze man! De een wordt vizier en de ander god.
1: Blinde dwaas!
0: En dat is iets dat ik niet aanvaarden kan. Waarom is die ander?

0: nou godverdomme nou weer?
1: Oh, meneer Flynn, mevrouw Sunshine, journalisten! Oh, daar bent u. Oh ja, nee, dank u. Dank u, dank u. Het gaat wel weer. Alleen, ik krijg een baby.
2: Een baby?
1: Shit!
3: Ik wil de beste dokter van de stad voor mijn cliënten. En wie raapt dat arme schaap op?
1: Godverdomme!